uit Japan? Krijg ik daar geen racekak van? Nee, mevrouw, uw zieke darmen ontvangen hem met open armen. Dat is functional.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is één leeuw.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

0: komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

verbergen achter de lach op jouw gezicht. En nooit wordt er meer dan een tip van de sluier.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan 1 jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws. Uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij ons programma Rondom 10. Geef me je hand, zingt Siska Peters om te beginnen als eerste liedje in dit programma. We willen u graag een hand meevoeren door muziekland. En wat zou het een saaie boel zijn zonder muziek. Het doet er niet toe van welke muziek je houdt, of het nou jazz, pop of draaiorgel is. Muziek helpt je om de gedachten te verzetten en je zorgen even te vergeten. Om muziek te maken heb je apparatuur nodig. En we maken vandaag alleen gebruik van de cd-speler. Dit apparaat is alweer ouderwets. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn eigenlijk bijna niet meer bij te houden. We hebben naar onze mening op deze ouderwetse manier een mooi programma kunnen maken. Ook hebben we een aantal leuke of interessante weetjes voor je opgezocht, die naast de muziek het beluisteren zeker waard zijn. Ik wens u nu heel veel luisterplezier bij dit Rozo-programma van Rondom 10 met Agnes achter de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: je moeder niet thuis? Vraagt Nico Haak. En Anneke Greunlo zong Vogelvlieg over de Blauwe Zee. Siska Peters was onze eerste zangorde. En Geef mij je hand, zong zij.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Vandaag is jarig Erika Terpstra, oud-VVD-politica. Koning Frederik X van Denemarken. Barbara de Loor, Nederland in beweging. Jeroen Stekelenburg, sportjournalist. En Nidia van Dijk, zij is een treble-zangeres. Bij de Rozo was 24 mei Ben Smeetsjaar. En 29 mei is Noud Starkjaar. Bij het Oosterheidekoor is gisteren ook Joop de Dali jarig. En 26 mei vandaag Kees van Straten. 28 mei is Karin Post jarig. En 28 mei is de trouwdag van Agnes en Pierre. En 6 juni is Lotte jarig. Nou, allemaal van harte gefeliciteerd. Ook de mensen die we niet genoemd hebben, waarvan we niet weten. Maar als u iets te vieren heeft, dan wensen we u een fijne dag namens de Rozo.

Golden Earring was dat met Back Home. Trini Lopez was er met La Bamba. En What a Different Day Made zongen de Millers en de Atlantics. En dan zet hem op toch, die veilige fietshelm. 55-plussers vormen met 42% veruit de grootste groep binnen de bijna 81.000 slachtoffers van een fietsongeluk in 2025. Dat blijkt uit de registraties door de afdelingen van spoedeisendhulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Volgens het kennisinstituut Veiligheid.nl, dat de cijfers naar buiten bracht, nam het aantal slachtoffers met aanzienlijk tot ernstig hersenletsel in deze leeftijdscategorie toe met 21%. Nog altijd luidt het pleidooi: zet hem op, die veilige fietshelm, die een verschil kan maken bij de bescherming van hoofd en hersenen.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozoradio, jouw internetradio.
1: Ik zal u eens een paar klanken laten zien. Phil, would you like to show it, please? Kijk eens, dames en heren. Kijk, ziet u, hier heeft u een aantal klanken uit mijn collectie. En het wonderlijke daarvan is, als je ze bij elkaar zingt, dan is het net een Frans liedje. Terwijl het helemaal geen Frans liedje is. Er is geen woord Frans bij, het is maar wat klank. En het gaat zo, ik zal het eens zingen. Boom, silila, kilalu, o tutu, mamapi, pepepou, on la dure.

Lila, Lila, Lila, oh titi, Mamma B, Papa Pou, on l'a dit. Zalig. En nu gaan we Amerikaans zingen, dames en heren, op dezelfde manier. Zonder één woord Amerikaans, alleen maar klank. Dit moeten we een beetje slow zingen, dames en heren. Een beetje lazy. Ik zal het eens even voorzingen. Dit gaat zo.

hier in die Wildsäcker Herzhuben in meiner kleine Kneipe. En Toon Hermans was er met een hele leuke medley kolderliedjes. Martine Bijl met Benjamin. Het wordt vandaag opnieuw flink zonnig en warm. De temperatuur loopt vlot op en de maxima komen uit op 29 tot 31 graden. En daarmee is de kans groot dat het de warmste 26 mei wordt sinds de metingen worden uitgevoerd. De zon schijnt flink en het is overal droog. De noordenwind is zwak tot matig, maar trekt in de avond wat aan, waardoor de temperatuur in het noorden enkele graden daalt. In het midden en zuiden blijft het nog lange tijd zonnig en warm. Morgen komt vanuit het noorden koelere lucht. En in het noorden wordt het 16 tot 19 graden, in het midden en zuiden 20 tot 25 graden. Het blijft wel zonnig en droog.

De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

Waves Over Troubled Water. En daarvoor Drew Love met All You Need Is Love en Pussycat met Wet Day in September. Vogelgeluiden zijn enorm divers. Van de virtuose liedjes van de nachtegaal tot de verschillende alarmroepen van de koolmees. Gedragsbioloog Karel ten Katen deelt in het boek Vogelgeluiden ontrafeld van de uitgeverij KNNV wat er bekend is over de klanken die vogels maken. Hoe doen ze dat? Waarom? En wat betekenen diverse vogelgeluiden? Met illustraties van vogel- en natuurschilder Elwin van der Kolk kunt u dat bij de boekwinkel kopen voor €29,95.

Ja, we gaan natuurlijk mee om koffie te drinken of thee. Misschien alleen nog maar wat kouds, want het is natuurlijk wel de temperatuur om wat kouds uit de koelkast te pakken. En drinken natuurlijk, hè. Heel belangrijk. We gaan even aan de koffie dus, wij wel. En intussen draaien we hits uit de 60e jaren.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Ja, we hebben heerlijk gepauzeerd. Even rustig aan. De ramen open, de deur open. Het helpt natuurlijk helemaal niks, maar het is hier toch geweldig om te kunnen draaien voor u. En hopelijk bent u er blij mee. We zijn bij Walsing Mathilde van de Dutch Swing College Band.
3: Nee hoor, schat.
2: Nee?
3: We zijn bij Colorado.
2: Oh ja, ja. Colorado. Sorry. Ja. We zijn bij Xandra met Colorado en dat laten we u graag horen.

There's a long call early in the shakers. Turn your radio on now. Als het goed is, heeft u Jan. Quincy Jones was er met Walk on the Wild Side. Dutch Swing College Band met Waltzing Mathilde. En daarvoor nog Xandra met Colorado. En dan hebben we Suzanne van de The Art Company. Zoals de Brabantse groep VOVF, de kunst in Groot-Brittannië, wordt genoemd. Die komt op 26 mei 1984 binnen in de Britse hitparade. De single bereikt dan de 12e plaats.

Ja, dat was. Er waren die wildhekken, hertszoemen. Ach, is dat schön. Toon Hermans was er weer met Darling, Liebling. Die grappen van hem, die zijn onafvolbaar. En Gerard Cox was er met Die Laaie Lichter. En dan zanger Nick Schilder, intussen 42 jaar, woont al zijn hele leven in Volendam. Inmiddels met zijn vrouw Kirsten en hun drie kinderen. Het is misschien gezond en ze ergens anders te wonen, zegt hij. Maar alles wat we zoeken, vinden we in Volendam. Ik hou van het dorp en zijn inwoners. Hardwerkende mensen met gevoel voor humor. Dat iedereen elkaar kent, vond ik wel eens lastig. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik de voordelen zie.

0: Ja, lieve luisteraars, u heeft nog geluisterd naar Pussycat. Dat is een singer. En die Wojtekker uit de boom. En mijn Volendam natuurlijk, hè. Dat werd gezongen door Kees. En dan een mooi programma maken. En presenteren bij zulke prachtige weer buiten is een dubbel geschenk. Je voelt als het ware de zon door de microfoon stralen. Dat was dus genieten. En ook Jan en Anton laten u vanaf 1 uur ook weer een zeer gevarieerd programma horen. Volgende week hopen wij, Agnes en Pierre, weer ons programma rondom 10 te presenteren. Tot dan, heel veel liefs, blijf gezond, geniet van het mooie weer en graag tot dan. Houdoe!
1: Houdoe!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Er zijn zo'n 6 miljard mensen op deze planeet waar je de naam en het adres niet van weet. 6 miljard vreemden waar jij er een van bent, als forense in een trein met bestemming onbekend. 6 miljard gewone mensen die dezelfde kant op reizen, maar ook wonderlijke mensen en gelukkig eigenwijze in die trein naar bestemming onbekend.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen en bijzonder goedemiddag allemaal. Welkom bij Schijven die Blijven. De afgelopen tijd heb je ons meerdere keren moeten missen. Voornaamste oorzaak was apparatuurpech. Het noodzaakte ons om door overmacht uitzendingen te onderbreken of erger nog, om geplande uitzendingen geheel niet door te kunnen laten gaan. Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan en we hopen dat deze problemen inmiddels achter de rug zijn. In zaken onze herhaaluitzendingen op vrijdagmorgen, die kent u inmiddels wel van buiten, want men heeft zich kennelijk vastgebeten in een bepaalde herhaling die elke week opnieuw te beluisteren is. Tot zover onze berichtgeving vooraf. Intussen zijn we vertrokken. Niet schrikken met onze eerste plaat van vandaag en wensen u veel luisterplezier.

0: Na onze openingstune gingen we nogal luidruchtig van start met Hello Josephine, een hit uit 1965 van de Engelse beatgroep The Scorpions. En een club die we niet moeten verwarren met hun Duitse naamgenoten, de rockgroep Scorpions. En een beetje rustiger aan ging het met Ria Valk. De Eindhovense zangeres staat bekend om haar vrolijke en komische liedjes. Dat ze enige zelfkennis heeft, bleek in 1975 toen ze zong Ik ben een hele toffe meid. We gaan luisteren in ons beste Frans naar onze deze energieke zanger.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli

Gilbert Bécaud was een Frans componist, maar vooral ook een zanger. Al op jonge leeftijd leerde hij piano spelen. Hij ging naar het conservatorium in Nice en begon na de oorlog mee zingen. In 1961 nam hij Et Maintenant op, wat een van de populairste singles uit de Franse geschiedenis zou worden. Wij vonden zijn liefdesliedje over Nathalie uit 1964 zelfs nog beter. En het mannenkoor Ancora steelt bij hun fans telkens weer hun harten als ze zingen over Zo vrij als de wind. Even een vraagje: als je deze stemmen hoort, aan welke band denk je dan?

Och, we hebben allemaal wel eens gehoord van John, Paul, George en Ringo. Kortom, de Beatles. Ze waren afkomstig uit het Engelse Liverpool. Van 1960 tot 70 waren ze de meest invloedrijkste groep uit de hele muziekgeschiedenis. Al snel naar hun doorbraak kregen ze te maken met hysterische tienermeiden die tijdens hun concerten met hun gegil boven de Beatles en hun gezang probeerden uit te komen. Een keuze maken uit hun vele nummers is moeilijk, maar toch lukte het dit keer weer. Uit 1965 hoorde je Ticket to Ride. En het Noorderbaar trio, waar wij overigens nog nooit van hadden gehoord, afkomstig blijkt te zijn uit de regio Drenthe. Dat verraste ons met de waarschuwing: jongen, laat staan die fles. Tirol, bergen, weiden, houtakkers, lederhozen, noem het allemaal maar op. Kortom, we gaan jodelend naar het land waar dit allemaal samenkomt.

De inmiddels 81-jarige Jopie Vogelzang, afkomstig uit de regio Aalsmeer, wordt ook wel eens de koningin van de Tiroler muziek genoemd. Ze is regionaal bekend geworden met nummers als Onkel Franzi, Jodelkip, Heidi en het Koefsteiner lied. Wij vonden het nummer Oostenrijk op dit moment het meest passend. En de Duitse slagerzangeres Catharina van Linten was een dochter van een vader die accordeonist was en een moeder die een muzikale clown uitvoerde. Als jong artieste begon ze dan ook in het circus. Later werd ze een der grootste Duitse actrices en zangeres. Je hoorde O Valentino uit 1960. En dat kleding bij optredens indruk maakt, bewees deze Engelse groep.

En in de top 40 stond met als hoogste plaats nummertje 2. En alle 13 Janken staat bekend om hun typische carnavalsnummers en hun hilarische optredens. Wij draaiden hun carnavalshit uit 2011, Daar gaan we weer. Tijd en ruimte nu gemaakt voor onze jeugdplaat van deze week.

Het gezegde het wordt met de paplepel ingegeven of jong geleerd is nooit verkeerd, was dit keer zeker van toepassing op onze jeugdplaat van deze week. Voor onze allerjongste kozen we dit keer de drie DJ's met het wiegeliedje. En de uit Denemarken afkomstige muziekgroep Aqua kennen we uit 1977 met hun hit Baby Girl. In 1998 stonden ze 9 weken mee in de top 40 met het nummer My Oh My. En dat nummer vonden we eigenlijk net zo leuk. Accordeonplaten worden dikwijls opgenomen met meerdere accordeons tegelijk. Zo ook bij dit duo.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Accordeonluisteraars zijn vaak mensen die zelf ook een accordeon bespelen. Jan van der Belt was een stucadoor en Zwaantje van der Belt Pietersen was een schoenenverkoopster. Samen vormden ze in het Overijsselse het accordeonduo Jan en Zwaan. Wij luisterden naar hun accordeonpolka, een opname uit 2000. En over deze zanger willen we het kort houden. Hij werd ooit geboren in een klooster in het Brabantse Mariahout. En zijn muziekdoorbraak kwam in 1995 met Het is een nacht. Je hoorde kortom Guus Meeuwis. En Jacques Veerman was ooit drummer bij BZN. En hij herinnert zich deze zangeres nog als een meisje achter een viskraam dat goed kon zingen.

Annie Schilder durfde eerst niet, maar werd toch van 1976 tot 1984 zangeres bij de Volendamse band BZN. Samen met Jan Keizer hadden ze meteen hun eerste hit, Mon Amour. En na een periode van privéproblemen ging ze in een later stadium op de solo-tour en scoorde de nodige hits. En één daarvan konden we niet weerstaan. Oh me, oh my. En van De Poes van Tante Loes, gezongen door de Zware Jongens, mag je denken wat je wil. En deze zanger zong een wereldhit over zijn liefde voor zijn overleden vrouw.

De inmiddels 90-jarige Engelse acteur en zanger Johnny Layton had in 1961 een wereldhit met Johnny Remember Me. Hij stond met dit lied 4 weken lang op nummer 1 in de Engelse hitparade. Ook met zijn tweede nummer, Tell Laura I Love Her, scoorde hij hoog. Naast zingen was hij ook een acteur en vierde triomfen onder andere in de film The Great Escape in 1963. Naar verluid is hij momenteel niet meer als artiest actief. En Max Wojcicki Jr. was een zanger-gitarist van Surinaamse afkomst die in Nederland veel succes had met zijn eigen orkest. Je hoorde van hem, ik dacht uit 1969, In het Groene Dal. En deze Oosterhoutse zangeres heeft al een ferm aantal platen op haar naam staan.

De Oosterhoutse zangeres Wendy De Laat kennen we van nummers als Een Kus, Zonder Jou, Antonio en Vergeet Mijn Naam. Ze zingt covers en eigen werk allemaal in het Nederlands. Je hoorde Braziliaanse Nachten uit 2020. En oh ja, het is misschien een aardigheidje om het te weten. Wendy schijnt in haar verleden ook een affiniteit te hebben gehad met de judo-sport. En de uit Helmond afkomstige Tina Trucker is een voorbeeld van een meid die rijdt. Ze is het vrouwelijke evenbeeld van Henk Wijngaard, de zingende vrachtwagenchauffeur. Je hoorde van haar de Lady Truckers. En kijk eens even buiten. Naarmate het de zomer nadert, zullen we deze oogbeschermers zeker nodig hebben.

De uit Geertruidenberg afkomstige gebroeders Co, ja wie kent ze niet, staan garant voor de productie van hit op hit. Ik dacht dat ze in 2004 de zonnebril hadden uitgebracht als B-kant van Muggen hier, Muggen daar. Niet boos worden als het anders was. En de Engelse band die wij hoorden, de Tremolo's, hadden in 1968 een knaller van een hit met My Little Lady. Maar liefst 15 weken stonden ze ermee in de top 40. En dan vragen we nu je aandacht voor de First Lady of the Country muziek.

De Amerikaanse countryzangeres Tammy Wynette heeft in haar carrière in de periode van 60 tot 70 maar liefst 17 nummer 1 hits afgeleverd. Ze werd ontdekt in 1966 toen ze nog als kapster werkte. In 1968 en 69 had ze 5 platen nummer 1 hit. De bekendste daarvan hoorde je zojuist, Stand By Your Man. Ze trouwde 4 keer en overleed in 1998 veel te jong op de 55-jarige leeftijd. En wat maakt er meer indruk dan de havenzangers die voor ons zingen daarbij de waterkant? En dit beroemde muzikale duo was al meerdere keren in ons programma te gast.

Paul Simon en Art Garfunkel vormden in het begin van de jaren 60 een muzikaal duo onder de artiestennaam van Simon en Garfunkel. Ze gingen verschillende keren uiteen om als solist op te treden en platen te maken. Toch kwamen ze telkens weer bij elkaar. Ze maakten hits, te veel om op te noemen. Wij kozen dit keer voor The Sound of Silence, een nummer dat erg gewild is bij begrafenissen en crematies. In 1965 stond dit nummer 13 weken in de top 40. En een zangeres waar we nog nooit van hadden gehoord is Patricia van der Hoeven. Ze had in 2016 een aardig hitje met Laat ze op Facebook nou maar lullen. En Patricia, waar we wel ooit van gehoord hebben, is deze Patricia.

De in Algerije geboren Franse zangeres Patricia Lavilla was al op jonge leeftijd actief in de muziek. Ze stopte met haar hobby van parachutespringen om zich geheel aan het zingen te kunnen wijden. Ze zong in 1973 L'amour est toujours, oftewel in het Nederlands, de liefde is altijd op vakantie. En Jaap Dekker was een Nederlandse boogie-woogie pianist, zanger en accordeonist. Van hem hoorden we uit 1972 in een groen-groen knollenland. En deze muziekgroep neemt het niet zo nauw met de geldende regels.

De zussen Esther en Monique vormen al jaren het bekende feestduo Chantier. Ze staan bekend om hun energieke, dubbelzinnige en knettergekke nummers en optredens. Wij zochten dit keer de kokosnotendans voor je op. En Bebop Aluba was een lied uit 1958 in een versie van de Amerikaanse Everly Brothers. En deze dame kan zich voordoen als een betoverende vrouw.

Patricia Pai is een uit Rotterdam afkomstige Nederlandse zangeres en mediapersoonlijkheid. Ze maakte haar debuut in 1966. Haar doorbraak kwam in 1967 met Je bent niet hip. Ze werd bekend van radio- en tv-werk, maakte spotjes, zong bij groepen en nam soloplaten op. Ze stond in de Playboy en deed van alles om in de bekende bladen te komen. Je hoorde het betoverende nummer Simsalabim uit 1968. En de veelzijdige Duitse zanger Drafi Deutscher maakte en schreef onder eigen en pseudoniemnamen honderden liedjes. Zo ook met Keep Smiling. En dan is het nu tijd even lekker luisteren naar een instrumentaaltje.

De in 2023 overleden Burt Bacharach was een bekend Amerikaanse pianist en dansorkestleider. Je hoorde van hem Trains and Boats, een nummer uit 1998. En Andrea Berg was een niet geheel onbekende Duitse slagerzangeres en die liet van zich horen met Ich liebe das Leben. Lieve mensen, we zijn er doorheen. Afgelopen 2 uur hebben Anton en ik ons best gedaan om jullie op een leuke en gezellige manier richting de zomer te schuiven. Rest ons alleen nog jullie te wijzen op onze wekelijkse tip. Blijf ook komende week alsmaar doorgaan met ademhalen. En het feit dat jij veel sport mag geen reden zijn om jou een kleiner stukje taart aan te bieden. Groeten van Anton en mij en graag tot nog eens!

waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieve open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dus hou je maar goed aan mijn jasje vast, dan bouwen we een feest. Ik zeg maar
1: met de zorgen, lieve de vreugd. Ik ben maar eenmaal in mijn tweede jeugd.
0: En dat doet er niet toe, ook al heb ik morgen zaagsel in

als strenge vader van een grote zoon. Die na het eten de beursberichten leest en niet met de jammer kan zien dat ik aan de boemel ben geweest. Dus weg met de zorgen, leven de vreugd. Ik ben maar eenmaal in mijn tweede jeugd en dat doet er niet toe, ook al heb ik morgen zaagsel.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Rozo Radio.
1: Veel. Een kasteel, koop je hier niet van?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?

dit is weer Roze Radio. Elke woensdag tussen 10 en 12 natuurlijk de platenkast. En de vraag is al gesteld, welke vinylsingles komen er uit de platenkast? Ja, het is net gebeurd. Ja, het is net gebeurd. Ze zijn net uit de platenkast gekomen. Kast 1 en 2 vandaag. En dan maken we snel de lijst en dan heel snel doorgeven aan onze webmaster André. En die zet het dan op de website, dus daar kunt u het allemaal zien. We hadden natuurlijk al gedeeld dat de eerste plaat, die was al bekend. En de rest, die volgt vanzelf. Wilt u kijken? Kijk op onze website. En luister gezellig mee tot 12 uur.

0: Platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: En dat programma luistert u naar, inderdaad. Dat allemaal tot 12 uur. We zijn net van start. De eerste plaatjes zijn alweer gebeurd. 3 hebben we er alweer gehad. En de vierde, dat is een Nederlandstalige. Mag u weer lekker meezingen als u dat wil. Astrid Neig en Alleen is maar Alleen.

Zo, we krijgen zelfs reacties van dat we lekkere plaatjes draaien. Nou, dat wil je nog meer. En die zitten aan de koffie, net als wij natuurlijk, in de Rozemok. En zo hoort dat ook, want daar hebben we hem ook voor gekregen. Hè. Arie neemt een bakje thee, die vindt dat lekkerder. Nou, dat mag. En af en toe doet hij ook wel een bakje koffie, hoor. De Hazelaaier van de Bee Gees, dat hoop slaat niet erbij. Daarvoor Suzanne Wenk-Wijngaard, die natuurlijk feest heeft. En Benny Nijman, ik zal je heb. Nomiables van Julian Pardo. En het is 10:33 hier in Studio Doelen. We zitten hier live, lekker naar buiten te kijken. En we gaan snel verder met Albert West en zijn Memory of Life.

Ja, dat waren de mannen van de Cats natuurlijk. Heel herkenbaar. La Diligence. Gaat gewoon over postkoets eigenlijk. Lenny Koer die zei nou tot gauw, want die is gaan emigreren. Die is naar Israël. Ja, het is haar keus natuurlijk. En Udo Jurgens hadden we ook nog op visite. Merci, chérie. En de eerste was natuurlijk van dit blokje. De Dynamic Rockets met Henk van Broekhoven. Oftewel, hoe heet hij ook alweer? Ja, kan even. John Spencer. Ja. Highway naar Blue Bayou. 10:52 hier in Studio Doelen. En de bloemist is binnen. Of juist niet. Barbara... And Neil, you don't bring me flowers.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Kijk online mee naar de...

0: Pushy Kids met de bekende uithaal van Radio LA natuurlijk. En ik zeg het wel vaker, op elke woensdagmorgen sta ik hier voor de kast van de Rojo in het platengebeuren. En dan kijken we wat zullen we deze week eens doen. En vandaag hadden we kast 1 en kast 2, zoals wij dat noemen. Staan 4 kasten van boven tot onder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rijen platen. Dus 4 keer 9, 36 rijen met platen. Het zijn er heel veel. En het is ook altijd heel leuk. En we plannen niks. We halen het er gewoon uit. En dan zetten we die op de lijst. Doen wel een beetje volgorde. Een beetje leuke volgorde. Die het allemaal Nederlandstalig achter elkaar krijgen en zo. Of buitenlandstalige. Maar zo gebeurt het dus. Hè. Daarvoor hadden we in Mexico hadden we ook nog Trini Lopez. Als ze lacht, dan lacht ze echt Ferdinand C. En de bloemen die zijn inmiddels binnen. Van Barbara en Neil. En dan de volgende. Dat is een tragisch verhaal eigenlijk. Luistert u zelf maar.
1: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
2: En dit is deze dag.

0: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
1: Dat waren de dames van Beep. En er is een zingende box uit met alle 40 hits van 40 jaar Beep. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ren naar de platenwinkel, zou ik zeggen. Daarvoor Team for the Dream, Cliff Richard, Dream Lovers. We zitten een beetje in de dreams, ja. Yeah. Bobby Darin, Let It Be Me, The Everybody's. En natuurlijk het verhaal van Dr. Bernard. Ja, we hebben nog meer verhalen, want we hebben ook nog een chauffeur. Die legt een baksteen op zijn gasplank. Hier is Bakker de Baksteen van Cornelis Vreeswijk. MUZIEK

0: Rozo Radio.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit was Boney M. Het was geen hit, maar ja, ook dat gebeurt hier in de platenkast natuurlijk. En wat dacht je van de vorige? Duo Bex en Menten, ja ja, op accordeon. This is my song. Zit gewoon hier in de platenkast. En dan komt dan ook gewoon tevoorschijn. Daarvoor ook de Supremes. En natuurlijk Cornelis Vreeswijk. Wat ook in onze kast zit, zijn de Bee Gees. Could it be?

als laatste hoorde je natuurlijk de Cats met The End of the Show. En we hadden natuurlijk ook nog George Jackson van Bob Dylan, Rick Gildo en Mieke en de PJ's. Dat was het blokje wat we als laatste gedraaid hebben. Ja, de plaatjes zijn ondertussen opgeborgen. We hadden er nog 5 over. Nou, die zijn wellicht een volgende keer aan de beurt. Ik heb ze allemaal netjes weer teruggezet in de kast, zoals het hoort natuurlijk. Dat doen ze bijna allemaal hier zo. Dus wat dat betreft... Hij zit te kijken van... Oké, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En ik zou zeggen, wellicht tot een volgende keer. En tot kijkbaar weer. Tot horens. Dus.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

ah, ah, ah.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover.
1: Uur na uur

0: Rozo Radio, Internet Radio.
1: Tussen even oude muren, waar de schoonheid bloeit en geurt, waar men het fluisteren der uren bijna lijfelijk bespeurt. In de laatste zonnestralen roept het klokje mij naar het lof. Doch ik wil nog even dralen in mijn stille kloosterhof. Daar u hier nu toch bent, nodig ik u gaarne uit om mijn bloemen en mijn vele plantjes te bekijken. Roomse kervel, engelgras en benedictuskruid staan er prachtig bij, zoals u ziet. Bij die paternosterboom ziet u de peppenschoen, kandelaartjes, monnikskap en rozenkransje prijken, mijtertje en slofje die het ook uitstekend doen. En allicht ontbreekt het kaarsje niet. Jammerlijk genoeg schiet ook het onkruid welig op. Afgodskruid en Judaspenning zijn.

Adderton, Menist en zusje, Galve, Jong, Calvijn. Zouden in één kloostertuin niet mogen kunnen groeien. Weet u dat hier vrouwen, herren voorgekomen zijn? Zelfs

begint het lof. Anders kon ik blijven praten, want er is voldoende stof. Dat verklaart waarom ik lieden gaarne in mijn tuin ontvang. Mocht u nog wat willen

de roep van Bravo, Johnny und John. Wede, wede, wom. Onze gitaren, onze gitaren. Wede, wede, wom. Wede, wede, wom.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover. Uur na uur.

0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Ooievaar met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bordewolf, de raaf en de beer?
0: Ja, de raaf en de beer.
2: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar, meneer de uil.
0: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag, 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: You know you want me.